0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: toen Adam was geschapen, zonder zorgen om zijn been, riep hem naar God de Vader.
1: Pa,
0: ik lig hier zo alleen. Godverdomme, sprak toen God, al hij voor ooit maar opgepast.

Jozef en Maria, hun vrouw is echtig waar. Jozef kon er niks van, maar toch kwam de nooie voor. En Maria zei, Jozef, de nalige geest heeft mij verrast.

Toen Romeo, Julietje, zag liggen op de grond. Toen pakte hem een flis vergif en hij zette zo'n zo in de mond. Hij nam de farme sloek en hij had zijn flis nog vast. En ze listen waar de woorden met de

0: De koning van de Belgen had een stuk in zijn frak. De koningin was boos en ze mokte van haar een tak.
1: Karapa, roi, c'est zetlap. Pour un roi, dat is ongepast.

sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3.

0: Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Radio Memory.
3: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

Leuk om eens dingen nog eens op te zoeken. Ik dacht, zoals velen, dat Haitian Divorce, dat is trouwens een nummer van Celine Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat het liedje over. Haitian Divorce. Eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

Ik moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. Dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. Hij gaat lekker wakker blijven. Nou, hier word ik wel wakker van, hoor.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Onvergetelijke song.

Dat waren Spooky en Sue en dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50 en van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van

0: Bij het assortiment, voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

komende twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory. Hitkampioen.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Joe.

maar eentje die kan vliegen zonder vleugels. Erik de Valk.

0: helemaal de 90s met Culture B en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne.

0: tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier. Radio
3: Memory. Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlaanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.
5: Jij kent me zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

0: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederland, hier bij Radio Memory.
1: Totaal Nederland.

Prettig om eens in die archieven te duiken van al die Vlaamse hits. Maar dat haalden we nog eens boven hierbij Totaal Nederland. En dit is eigenlijk de grote doorbraakhit van René Vroeger in België. Er was eerst Winter in America met een bescheiden hit. Maar toch, dit heeft alles gescoord. Alles kan een mens gelukkig maken.

Pantera en zijn versie van Cracklin' Rosie van Neil Diamond. Ik ben persoonlijk een fan van Neil Diamond. Wel, dat album dat heeft mij zeer veel plezier gedaan. Bedankt John voor dat mooie moment. We gaan naar Horky, mijn kleine piranha. En straks gaan we battlen.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Your music.
8: Totaal Nederlands.

We zetten graag de deur open voor nieuw talent Elias. En zo simpel allemaal. En natuurlijk net gehoord Wiltura. Hij werd 80. Vrienden, groot tijd voor onze battle. En wie is onze battle artiest van deze week? Frank Boeien Groep. Frank Boeien Groep had in België een groot succes. Zelfs een paar. Maar dit is toch een van de grote. Kronenburg Park. En wie is de uitdager, de battle artiest in België? Wel, Kate Ryan. Daar gaan we. Onze battle.

hoort u Kate Ryan natuurlijk heel zelden. Kronenburg Bike. Eerlijk gezegd, voor mij zijn er geen verliezers, alleen maar winnaars. Elk hun versie natuurlijk. We gaan naar Nederland, naar Gordon. Die samen met een andere goede vriend van Totaal Nederlandse prachtig duet heeft opgenomen. Namelijk Tino Martin.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Dit is Totaal Nederland.

De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graden warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse.

0: staan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan.
0: Onuitgeslapen.
6: You smell fish.
0: Ongewassen.
6: Ugh.
0: En ongemanierd.
6: In a minute I'll start to yell.
0: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en welkom in de ochtendkroeg. Start wel vast met Bruce Springsteen en I'm on fire. Je moet geen schrik hebben, ik heb geen vuur gevat, nee. Brandweer moet niet komen, maar we blijven zo'n beetje in het vuur met Akka en de Munk. En als het vuur gedoofd is, ja, is alles weer veilig natuurlijk, hè. Het zal je maar overkomen, in vuur en vlam schieten.

Ja, doet me altijd denken aan Bert Beenhouwer. Die vragen, mag het ietsje meer zijn? Bij het afrekenen zeg ik altijd, mag het ietsje minder zijn? Het was Amy MacDonald en A Wish for Something More. Maar is die altijd positief natuurlijk? Maar deze, die stemt me enorm positief. Ik heb het over die van K3. En oh, die zomer van Oeyalele. Haha, ik herinner hem bijna goed. En dat met dat dansje. Allee, hier is de zomer het.

Ja, als je het nu nog niet moest verstaan hebben. Speciaal voor schoolgaandeus deze Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En hey teacher, leave us get alone. Als je dat maar weet. Nu tijd voor een beetje nieuwer van Kelly. Gaan we het tempo iets opdrijven en weet je weer.

0: String.
1: Het was even terug diep in de tijd met deze van Sandy Shaw en de Puppet on a String. Allemaal aan een koordje en we gaan er verder niet over uitweiden. Nu tijd voor Arits en ze hebben het over woorden. Soms zijn die moeilijk te vinden, maar ja, kan gebeuren natuurlijk.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Daar moet je natuurlijk met opletten. Harder dan je hebben kan. Veel kan een mens niet meer verdragen natuurlijk. Het was natuurlijk Bluff. Een van die leuke platen van hem. En nu tijd voor de 5 Seconds of Summer. En die hebben het over die Valentine.

even terug in die Vlaamse hitgeschiedenis met Luc Steno. En inderdaad, een vrouw is een vrouw is een vrouw is. Ga er me niet over uitspreken, want anders ben ik weer niet woke bezig. Krijg de woke-politie op mijn dak en weer vervelende mailtjes waar ik dan moet op antwoorden. En dan zeg ik zoals de 94's, got to be free, ja. Ja, in de jaren 90 bestond dat allemaal niet, die woke-politie, ja.

0: Zie zo, het was er nog eentje van Marshmello en Kelsey Ballerini. Another Drink. En als je even goed naar het plaatje luistert, ja, ze gaan misschien al een beetje te veel gedronken hebben voor die opnames. En dan kan het gebeuren dat je ergens de feeling met de muziek gaat verliezen, maar... Ja, wie gaat die daar op de vingers gaan tikken? Is dat de producer? Is dat de manager? Ik zal het niet weten. Als die zeggen buiten en we gaan niet meer zingen, staat die daar ook? Mooi. Maar deze meneer heeft het nooit gedaan. Ik heb het over de oerklassiekers, de oerklassiekers. Meneer André Hazes en nog altijd, zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Het blijft toch een heel mooi nummer. Al verschillende malen gecoverd ook door zijn zoon. Deze zeg, geloofde mij. Het doet me altijd zo'n beetje plezier. En daarmee gaan we ook sluiten hier in de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week, morgen, is er weer een nieuwe editie hier op je radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: Paas was al een beetje boos, maar we gaan er nog uit met ABC, All of My Heart. En graag tot morgen.

0: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook.

0: 058-0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En

voetballers is werelds grootste vriend. De Manchester United. Daar zijn ze van. Dat is Simply Where the Body. In dit geval met... Zo'n lekker nummertje uit de goede verleden tijd. Fairground 1995. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

er nog over van de industriestad Detroit. De Temptations natuurlijk. Nou ja, goed. Met een hoogtepunt in de jaren 60. En samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. Volgens velen waren de Temptations even belangrijk voor de soul als de Beatles voor de rock. Dank jullie wel, heren. Heren, podium voor de Temptations, Treat Her Like a Lady. De gouden jaren, de vergetelheid en zometeen die

0: Dat bekakte de haag. Nou ja, bekakt. Zo meteen bekakt half de haag overheen. Maar dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: De groep die werd opgericht in 1961 en daarmee een van de oudste nog bestaande rockbands van Nederland is. Een van de langst bestaande bands ter wereld zelfs, de Golden Earring. Dankjewel, heren. Dankjewel.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Jaren 80, nederpop, volop. Twee makers, Henk en Henk. Het goede.

Robbie van Leeuwen. En Shocking Blue. Een groep die mag een jaar of twee bestaan. Van 1974 tot 1976. Galaxy Lynn, lieve vrienden. En de Long Hot Summer doet ons een klein beetje terugdenken aan die zomer van 2016. Die zo laat begon, weet je nog. Dit is Funkenny uit mijn jeugd.

best wel makkelijk. En weet je wat ook zo lekker is? Surinaamse eten. Met heel veel pepers. Ah, des te heter, des te beter. Alweer een vierkante kilometer. Ook qua muziek natuurlijk in de middel op de roadshow. Van die wasmachine gaan we naar Stephanie Mills. Hier is hij met Never Knew Love Like This Before.

juist. En ook die van mij en wellicht ook die van jou. In dit geval was het White Back Why We Started From. In de Middle of the Road Show. Zo, wat doen we? Acht nog meer lekkere programma's. Natuurlijk zo meteen aan de andere kant van de klok van het hele uur. Lieve luistervrienden, Leute van Hoyte. We spreken elkaar. Ja, tuurlijk, morgen. Dan zijn we.

0: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerke, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen.

0: Erik Vlaanders.
1: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
0: Een vriend voor het leven.
1: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
0: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
1: Veel luistergenot.

Origineel komt deze plaat van Michel Delpech. We draaien de Luc Jones uit Nienhoven, Pour un Fluit. Donderdag 10 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom te Zelf en Een aan tafel met Tony van Beveren. Met nu eentje uit 1968, hè. Engelbert Humperdinck en Man Without Love, a Woman.

was een van de bekendste platen van Joe Valli. En mooi is het leven. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze zomerhit een paar jaar terug in de tijd. En daarna draaien we nog eentje van de Cats in de tijd onder leiding van Piet Veerman. En One Way Wins.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: La la la la. Hey hey.
1: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.
2: Namelijk John West en Lange Frans en Menskat. Mijn vrouw, we gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummer van Michael Jackson.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: I can't be found, sitting home all alone.

0: is ook een hele mooie plaat van DJ Visage, Formula Schumacher. Allemaal hier bij Radio Memory in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Ken je deze? De Natural Born DJs.
1: DJ, are you ready?

0: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. 2 mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 2 rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

We draaiden Wen in de tijd onder leiding van Boy van George Michael. We draaiden Wen aan Jormijn, donderdag 10 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma hier bij Radio Memory. Dat is er eentje van Enya op de radio.

Enkele Boys draaiden we. We Like to the Party. We gaan stilstaan richting reclame. Gaan we doen met Touch of Joy. In de tijd onder leiding van Sergio. We draaien Enjoy. En dan nog eentje van Céline Dion op de radio met Because You Love Me.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Sam Goris. Christophe. Maureen. Louis Vlion. Rob van Daal. Yves Segers. Larissa. Sammy Moore. Wout. John Dennis. De Jongens. Danny D'Amaro. En Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Nieuwe single van Jordi van net was deze. Niemand mag alleen zijn. En je weet het, luisteraars, bij ons ben je nooit alleen hier bij Radio Memory. Dat is Terug in de Tijd, Bonnie M en My Baker.
1: This is the story of my

was een Franstalige plaat van Philip Cataldo. Allemaal hier bij ons op de radio. De volgende plaat is eentje uit de cinemafilm Dirty Dancing. We draaien de Black Eyed Peas en The Time of My Life.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

origineel komt deze plaat van Wim Soeter allemaal. We draaien een van de nieuwe singles van IC. Ons programma op Silzaan ten einde op deze donderdag 10 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen in de studio's van Radio Memory. Katrien Verheijen, zometeen na 1 uur. Een van de grootste successen is deze van The Boys Don't Gang. Can't Take My Eyes Off You. En daarna draaien we nog eentje van Cat Ready, onder leiding van Jimmy Samijn. In de tijd de mannen van Haaltert. En we draaien Laat.

0: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.

Welkom allemaal en dat bij Gewoon Katrien op deze donderdagmiddag. Ja, en zometeen laat ik de cars op jullie los en dat met Drive. Maar we beginnen eerst met een klassieker van eigen bodem. Ja, Guus Meeuwis en dat met zijn liedje dat ondertussen bij heel veel generaties in het geheugen zit. Hier is hij met Het is een nacht.

The Cars, en dat is met Drive. Ja, en nu gaan we er een beetje meer schwung in brengen. En dat met Hot Chocolate en So You Win Again.

de volgende plaat, ja, dat is er nu toch wel eentje die je bijna op elk feestje hoort. Zolang je maar ademloos kunt roepen, ja, dan is het genoeg. Hier is Helene Fischer met Ademloos door die nacht.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Katrien Verheijen.

Butterfly en dat van Daniel Gerard. En ik heb deze nog eens voor jullie meegebracht. Het is er zo eentje waar je de krop van in de keel krijgt. John Lennon en Imagine.

0: Rob de Nijs en dat uit 1989. En Pommelien Thijs, haar volgende nummer, dat komt haar uit haar album Gedoe. De song komt voor, ja, uit haar behoefte om alles eventjes los te laten. Zo zegt ze ook in het refrein: ik moet niks, ik wil jou en ik moet gaan.
1: De stad wordt

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory.
2: Katrien Verheyen.

Black and White en Kids in America. En nu ga ik jullie al eventjes meevoeren en dat naar La Douce France. Frédéric François zegt het zoals alleen hij dat kan. Mijn hart zegt dat ik van je hou. Hier is zij met Mon cœur te dit, je t'aime.

0: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeer hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij

Welkom, en dat dus in het tweede deel van Gewoon Katrien. Ja, en soms heb je zo van die dagen dat alles gewoon lekker loopt. Geen haast, geen stress, gewoon leven. En daar zingt Amy MacDonald prachtig over in het volgende nummer. Dus voeten omhoog, glimlach op en genieten van This is the Life.

Roxette en De Look. Ja, en bij Radio Memory hoor je dus van alles een beetje. Van tijdloze klassiekers tot een vlugge kleinkunst. Want een mens mag ook eens nadenken. Hier is Boudewijn de Groot en dat met Avond.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

En we gingen meer dan 40 jaar terug de tijd in. En dat met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ja, en we gaan het volume een beetje opdrijven. En dat met To Fabiola en Lift You Up.

van Dennis van Dam. En we gaan naar een zacht nummer met een heel simpele, maar mooie boodschap. Ergens is er wel altijd iemand die van jou houdt. Hier is het reggae nummer Someone Loves You, Honey.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Katrien Verheijen.

Een prachtige song als je het mij vraagt. Berre met Say My Name. Ja, hij werd vooral bekend met covers op TikTok. Gewoon soms opgenomen in een garage. Maar met dit nummer moest het razendsnel gaan. Say My Name werd ook een grote radiohit. Het leverde hem een gouden plaat op en bracht hem zelfs tot bij Radio 2 Zomerhit. Berre, dus een naam die we ondertussen wel kennen. En de volgende, ja, als je die eens wil boeken, hij vraagt maar eventjes €15.500 per uur. Hier is Rolf Sanchez.

De zomerhit van 2024, David Guetta en I Don't Wanna Wait. Ja, en ik ga ondertussen afscheid nemen, want we gaan stilaan richting einde. Gewoon Katrien. Mij kan je terug horen en dat is komende zaterdag samen met Cindy in het programma U Vraagt, Wij Draaien. Dus ik denk van 10 tot 12, als ik mij niet vergis, want het kon eventjes ook veranderen van 9 tot 12. Maar daar zul je dan wel meer van horen bij de komende collega's. En ja, ik neem jullie even mee naar Italië en dat met Zucchero en Il Volo. Ik wens jullie nog allemaal een heel fijne avond toe. Dag!

0: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeer hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

welkom bij ons. Welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik ben weer bij jullie tussen 3 en 4 met een heleboel fijne muziek. Beginnen, dat doen we op een heel rustige manier. Met iemand die voor ons een privédansje opvoert. Tina Turner zelfs. Private Dancer.

Ik dacht altijd dat er bij bijen, werkbijen en koninginnen waren. Ben ik even fout, want dit was Mr. King Bee en Cold Slamming. Straks komt de police nog even langs met een boodschap, een message in a bottle. Tijd nu om voor een legendarisch duo met een even legendarische song. Samen en Garfunkel, Scarborough Fair.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Remix ons willen meegeven. It's Alright Baby. Ja, er zijn toch altijd mensen die last hebben van een of ander pijntje. Yvonne Elliman met Love Pains.

Smartlap gesproken. Johnny Ray, I'll never fall in love again. En wat dan, als je niet meer verliefd bent? Ja, dan kan je in ieder geval aan jouw kant van het bed en ook aan de andere slapen. Susanna Hoffs, My Side of the Bed.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager, zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

afscheid van Sammy Moore. We blijven nog even bij jullie met wat sommigen dan rock noemen. Eagle Rock, Daddy Cool.

laatste van vandaag, die komt van de Thompson Twins en Love on Your Side. Ik wens jullie ook heel veel liefde en warmte voor de volgende uur. Ik hoor jullie graag terug morgen opnieuw tussen 3 en 4. Fijne dag nog.

0: internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. Die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren. De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlaanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot. Je kent

Misschien met deze temperaturen toch niet echt aan te raden om dat te gaan doen. Plus ook, het is nogal redelijk illegaal. Zoek misschien ergens een zeer, zeer privaat plaatsje op als je het toch maar al te graag wilt doen. Teaspoon en Sex on the Beach hier bij Radio Memory. Het is hoog tijd voor 2 uur driver's seat, hè? Ja, natuurlijk, zoals altijd hier op deze donderdag 10 september ondertussen al. Met Leo Sayer en Orchard Road. The Whispers and the Beat Goes On. En dansen, dat gebeurt nu nog altijd. Op den duur begin die benen wel een beetje stijf te worden. Brian Ferry en Don't Stop the Dance.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
4: Ladies and gentlemen, we're stepping into soul.

Op deze trein kan je toch altijd behoorlijk wat soul beleven. Op de trein waar wij gisteren op zaten richting Mechelen niet zoveel soul. Spijtig genoeg, heel veel mensen, zoals tegenwoordig wel het geval is, allemaal op hun gsm aan het kijken, op hun smartphone en gewoon, ja, niet meer echt van het leven genieten, vind ik persoonlijk. B.B. Queen en Soul Train hier bij Radio Memory. Ik heb straks een weetje voor jullie klaarstaan. Ja, dat is altijd natuurlijk in het eerste deel van dit programma. Macy Gray komt ook nog langs. En Fleetwood Mac, die mag ook mee op de afspraak met deze As Long As You Follow. Jullie bijvoorbeeld bij ons op Facebook.

0: Momenteel doe ik hier ook iets, namelijk presenteren. Anders zou het non-stop muziek zijn. Ja, dat is ook niet slecht, hè. Macy Gray en Do Something. En iets wat een bepaalde actrice momenteel even niet meer doet, daar ga ik iets over vertellen. Want Barbara Sarafian die stopt ermee als kotmadam. De actrice nam 7 studenten onder haar vleugels voor het VTM-programma Kotmadam Sarafian. Maar na 4 afleveringen neemt ze dus afscheid. Door het opgestapelde werk voelde ze dat ze die rol slechts voor een helft kon vervullen. Dat is natuurlijk niet echt leuk, hè. Het valt me zwaar, zegt ze, maar ik heb besloten te stoppen als jullie kotmadam. In 2024 nam de actrice voor het eerst een groep studenten onder haar vleugels. En begin september ging het tweede seizoen dan van start met een nieuwe groep jongeren. Jullie hebben me geraakt vanaf de eerste dag, vervolgt ze. Jullie herinneren me er telkens aan hoe moedig het is om jong te zijn. Jullie hebben me opnieuw en opnieuw doen geloven in de kracht van een huis samen, wat een echte thuis is. Maar wat is de reden van haar vertrek? Wel, ze wilde zich altijd voor de volle 100% blijven inzetten voor haar kotstudenten. Maar omdat ze door al dat opgestapelde werk voelde dat ze die rol slechts maar voor de helft kon vervullen, heeft ze dus de moedige beslissing genomen om een stap opzij te zetten. Ja, hoe het programma dan verder zal verlopen zonder Barbara, dat valt natuurlijk af te wachten. Gaat er iemand anders de teugels overnemen of niet? Het valt allemaal een beetje af te wachten. Maar ja, zij is natuurlijk wel een persoon die, als ze ergens voor gaat, er ook 100% wil voor gaan. En als dat dan wat moeilijker is, ja, dan kan het inderdaad wel pijnlijk zijn om dan op die manier toch te moeten zeggen om afscheid te nemen. Mensen zijn nu eenmaal mensen. Ik heb Depeche Mode klaarstaan. People are people.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein, potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Als jullie naar ons luisteren, ja, dan is dat gewoon omdat jullie die keuze hebben gemaakt. En dat jullie onze muziek heel tof vinden, dus dank je wel daarvoor. Hopelijk straks ook nog in het tweede deel van deze Driver's Seat. Die krijgt er ook nog wel het weerbericht bij dan straks. Bruce Springsteen ook nog in dit uur met Paradise. En wij beleven altijd veel plezier hier. Hier is nog eens Inner City en Big Fun. Tot straks.

0: internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Ivan Plettings.

De man treedt nog op, maar hij heeft toch soms het gevoel van... zou ik er beter niet mee stoppen, omdat de stem niet echt meer mee wilt. Hij blijft aanhoudende stemproblemen hebben. En ja, ze proberen dus wel in 2026 te toeren met de Forever Tour. Na een jarenlange revalidatie en ook een zware stembandoperatie 4 jaar geleden. These Days, Bon Jovi in deel 2 van deze Driver's Seat. Straks hebben we nog eens een plaatje van Dirty Dancing, namelijk Patrick Swayze en She's Like the Wind. En als het over wind gaat, ik moet er af en toe ook een paar lossen. No Doubt met Just a Girl. En deze nadert de perfectie. Miguel Brown nog eens.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app. Android.
4: Ivan Plettings. Radio Memory.
5: Goeie avond.

Nee, dat kan ik niet doen. Absoluut niet. Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That, No Can Do. Dus dat is nog eens een bevestiging van nee, het hoeft voor mij absoluut niet. Ik hoop voor jullie wel nog straks het weerbericht, hè, als we dat er gaan bijhalen, of jullie ook nog tevreden gaan zijn met het resultaat daarvan. En haal nu maar weer even die zakdoekjes naar boven. Ik heb hem weer klaarstaan. De meest gevoelige plaat ooit voor mij, ook persoonlijk en voor velen. Omdat dit echt wel zeer diep raakt in jouw hart en jouw ziel. Gezongen door de fantastische Paul Carrack. En de muziek komt van Mike and the Mechanics. Hier is nog eens Living Years.

onverschilligheid. Daar ging het over, deze Sir Bob Geldof. Een great song of indifference hier bij Radio Memory. Nog steeds in deze driver's seat. Et maintenant, le moment suprême. Vanavond en vannacht zal het wel gaan opklaren, maar nadien schuiven er veel hoge wolkenvelden vanaf het westen over het land. Het wordt zwaar bewolkt vanaf de kust met op het einde van de nacht wat lichte regen in het westen bij zeer koele minima tussen 7 en 14 graden. Morgen is het wisselend tot zwaar bewolkt, terwijl er een storing met af en toe wat lichte regen traag en afgezwakt oostwaarts over het land zal trekken. Ten zuiden van Sambre en Maas in het oosten blijft het wel droger. In de loop van de namiddag verschijnen er dan ook overal bredere opklaringen, maximaal tussen 16 en 21 graden. Zaterdag blijft het overwegend droog. De dag begint op vele plaatsen met lage bewolking of mist en die gaat in bepaalde streken toch wel redelijk lang blijven hangen, omwille van de temperaturen. In de loop van de dag zal het ook wel verder opklaren bij maximaal tussen 18 en 23 graden. Zondag zou er dan een storing vooral over het noorden van het land gaan trekken. De exacte koers, ja, die weten we natuurlijk nog niet, dat is het een beetje te vroeg voor. Maar de maxima liggen tussen 19 en 23 graden. En maandag wordt het na het optrekken van het ochtendgrijs wisselend bewolkt, overwegend droog. Een lokaal buitje misschien wel in het noorden, met maxima rond 23 graden. En dinsdag wordt het zelfs een graadje warmer. En zou het ook meestal droog moeten blijven. Misschien ergens nog wel een verdwaald buitje. En nu gaan we nog eens de drie kleine biggetjes erbij halen. Ja, Green Jelly, Three Little Pigs. Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory. Goeie.

In My Eyes van Milk Inc. En in mijn ogen zal je nu stilaan een beetje vermoeidheid gaan zien. Maar dat is gewoon van 2 uur naar een scherm zitten te kijken. Meer niet, want ik heb genoten van dit programma om muziek te mogen maken voor jullie. Morgen ga ik dat normaal ook doen, de laatste dag van deze week. En ik heb ook nog Howard Jones met What Is Love klaarstaan. En deze Robbie Neville, C'est la vie. Ja, dat is nu eenmaal het leven. Blij dat u luistert hier naar Radio Memory. We doen dat 24 uur op 24. Tot de volgende.

0: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. M3-ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlaanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio...
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

0: Goedenavond allemaal vrienden, hier zijn we dan met ons programma. Vandaag de muziekdoos, live vanuit de studio's van Radio Memory. Op mijn beurt nogmaals iedereen van harte welkom. En ik heb vandaag ook een toffe technieker die voor mij zorgt. En dat is mijn kameraad Jeremy.
1: Dikke tete!
2: Ja, dat was Frans, sorry. Frans.
0: Ah. Hij moet er weer eens tussen komen, mijn broer. Het kan niet anders, hè?
2: Ongelooflijk.
0: Altijd met zijn dikke tetten. Maar goed, vrienden. Vandaag mogen jullie ook en krijgen jullie ook de kans dus om te bellen tijdens deze live-uitzending. En dat zou me natuurlijk een groot plezier doen. Ons nummer 02-669-9660. En ik ga me toch even naar onze collega Jeremy richten. Ja. Want ik ben even uit het oog verloren welk nummer wij als eerste klaar liggen hebben.
2: Ah, wel, eens voor de mensen die denken van... We kennen dat liedje van ergens, dat is dit hier van hier juist.

0: En ik heb ook gemerkt dat er iemand mijn microfoon kapot gemaakt heeft. Foei, mensen in de studio. Maar goed, we gingen een plaat rijden voor uw broer, hè?
1: Ja, voor Frans.

0: Zet jij ook een seksmachine, Rudolf?
1: Dat moet dan iemand anders vragen.
0: Ik heb daarnet nog thans gehoord, hè.
1: In de studio waren we... Ja, maar ik heb daar ook nog iemand anders andere geluiden horen maken. Van...
0: En dan...
1: Ja, het was van oeh en ah in de studio daar straks. Dus de mensen gaan zich afvragen wat is daar allemaal gebeurd in de studio. Maar dat horen ze later wel.
0: Voilà, hij was gewoon aan het zingen en ah, ja, het was speciaal.
1: Moest erbij, ja. Past volledig in het nummer.
0: Stevens, ik heb iemand aan de lijn en ik denk dat dat voor u is.
1: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond, Rudolf.
1: Goedenavond, dag Geert.
2: Goedenavond. Dag Frans, dag Jeremy.
0: Dag Geert, hallo.
2: Goedenavond.
0: Doe maar hoor, ondertussen.
1: Doe groetjes ja. Maar. Ja.
2: Ik zou een plaatje willen aanvragen voor Rudolf speciaal.
1: Dank u wel.
2: Omdat ik weet, jij bent een echte fan van Wiltura.
1: Tuurlijk.
2: En ik zou willen teruggaan in de midden jaren 80, denk ik.
1: Ja.
2: En dat is dat liedje van Phil en de Baby.
1: Nee, daar zitten we nog vroeger, Geert. Dat is vanuit 79 al.
2: Dat was je al bijna 80, hè?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Dus ja. Ik had een vraagje. Ik zie jou in Stationneke, hè? De 4 ja, oktober.
1: Van Fred, van, ja, van, dat klopt dus. In het Stationneke bij den Albert.
0: Is het nu in een Stationneke of nee, op een Stationneke?
1: Is, ja, ik denk dat hij bedoelt...
2: In het Stationneke.
1: In het Stationneke.
0: In een klein Stationneke.
1: Morgens in de vroeg.
2: Wij gaan zeker komen, hè.
1: Oh, dat is tof.
2: Ja, want Frans zei dat ik een paar liedjes mocht zingen dan.
0: Ja. Frans heeft dat beslist, of wat?
2: Ja, Frans zei dat tegen mij.
0: Ah, godverdomme. Ja. Maar weet je, als Frans dat beslist, dan gaan wij beslissen dat Frans ook een liedje moet zingen.
1: Samen met
2: ah, ja.
1: Samen
2: ja.
1: Met jou, Geert.
2: Samen met mij, ja.
0: Wij zijn twee vrienden.
1: Ja, inderdaad. Gaat dat lukken?
2: Ja, dat is geen probleem.
0: Frans is al bezig. Ik ken de tekst niet, maar ik heb daar een oplossing voor. Als je niet kunt zingen van Wij zijn twee vrienden, kun je dit doen ook. Samen gaan padellen, dat is oké.
2: Okay,
1: ja, maar dan moet hem dat wel live doen in het station.
0: Maar, tuurlijk.
2: Als ik het doe, ik ga dan een liedje kiezen met, van Bobby Prins voor hem, dat we samen kunnen zingen.
1: Oh ja, daar is hem zo probleem mee.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: En voor jou ga ik ook een speciaal liedje zingen dan van Wiltura.
1: Ah wel, ik ben eens benieuwd.
0: In de jaren.
2: Ja.
1: De vreugde van de winnaar. Bella,
2: nee, dat niet.
1: Bella Afrika.
2: Ja, nee. Ja, want Jeremy heeft vreemdje.
0: Wij hadden een afspraak, Geert.
2: Ja?
0: Maar
2: ik denk niet dat er een karaoke-versie van bestaat.
0: Jawel, er bestaan overal karaoke's van. Moet maar goed zoeken.
1: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Komt dat in orde?
2: Ja. Ik ga dat proberen. En als ik het niet vind, dan zing ik een ander.
1: Ah, wel, van voilà. Verras ons, verras ons. Goed, dan gaan wij voor jou Wiltura draaien. Heb je nog groeten?

0: Geert?
1: Ja, aan jullie allemaal in de studio.
2: Dankjewel.
1: Ook aan Vivian natuurlijk. Aan alle medewerkers van Radio Memory, want er zijn er echt te veel om op te noemen.
2: Voilà.
1: En ook alle luisteraars en ook speciaal voor de mensen die nooit een plaatje krijgen.
2: Ah wel, dat vind ik nu echt sympathiek, ze.
1: Ja, je weet dat, Rudolf. En, dus ja.
0: Voilà. Dan gaan we hier af. Dus, Frans, zeg ik nu. Geert.
1: Ja, ik ben Frans, ja.
0: Dank u voor uw plaatje.
1: Wij gaan genieten.
2: Ja, wij gaan genieten van die Miltura-song Sil en de Baby. Bedankt, Geert.
1: Okay.
2: Tot de volgende.
1: En tot later.
2: Tot later.
0: Salutjes. Ik vind het nou wel grappig dat Geert zelf zegt van... Rudolf, er zijn er eigenlijk een beetje te veel aan het worden van de DJ's. Dus dat wil zeggen dat Hilde de Hoofd moet buiten zwieren. Ja. Daar komt het op neer. We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo?
3: Hallo, Jeremy.
0: Test niet waar.
2: Hey, happy birthday to you. Ons jarig Anneke.
0: Allee, vooruit.
4: Happy birthday to you.
2: Voor jou.
4: In de rij staat een koe. En in die koe laat een pot. En de rij is kapot.
0: Dat was het. Alsjeblieft, voilà, Anneke.
3: Merci, kus.
2: Jij mag de groeten doen, Anneke.
3: Ah, wel, ik wil de groetjes doen aan Rozeke. Aan Kevin. Erik en Liesje. Hilde en Yves. Jeremy natuurlijk, mijn Ateke Rudolf.
2: Dank u.
3: Mijn zusje Anja, Erik en Liesje, ja, dat heb ik al.
2: Ja,
0: je blijft hangen, hè.
3: En vrouw, ons Bolleke de Beer. Ja. En dan naar mijn zusje Cindy en natuurlijk ook voor ons Katrien en mijn stoere Bink en Hoa en alle luisteraars.
2: Dat is super. Voilà. En welk plaatje had jij graag gehad? Anneke, wat had jij graag gehad voor muziek?
3: Ah, wel. Dat is eigenlijk enige speciale voor ons Bolleke de Beer.
2: Ah, voor Bolleke de Beer, oké.
3: Lange Pablo, Stoksken is te kort.
2: Ah, goed, voor Franske. Het Stoksken is te kort. Wel, wij gaan die twee platen naar elkaar draaien. Wiltura en het Stoksken is te kort. En dan kunnen de mensen daarna opnieuw bellen, goed?
3: Oké.
2: Anneke, bedankt voor je telefoontje.
3: Graag gedaan.
0: Salut.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Ja, Stevens.
8: Ja, vertel eens.
7: We hebben uw fanclub aan de lijn.
8: Oh ja, laat
7: weet
8: maar komen.
7: Weet u dat ik weet dat dat uw fanclub is?
8: Ik ben eens benieuwd.
7: Het zijn allemaal oude wijven.
8: Dat moet je niet zeggen, jong. Je weet het toch, oude wijven, dat bestaan niet meer.
7: Is het waar?
8: Nee, dat bestaan niet meer. Oudere mensen of ouderen vandaag, dat naam, dat bestaat niet meer.
7: Ja, maar jij zet ook een oude wijf als je begint.
8: Ja, maar...
7: Rosetta, goedenavond.
8: Je hebt er nog meer van weg. Dag, Rosetta.
9: Goedenavond, Truitje.
8: Dag, Roosje.
9: Hoe is het?
8: Heel goed. En vooral als ik u hoor.
9: Oh, dat zal wel. Ik ben blij dat ik aan de lijn heb.
8: Ah, wel, voilà, hè?
9: Ja, ik ben blij.
8: Ik moest vandaag hier in de buurt zijn dus. En ik dacht bij mezelf, ik ga de uitzending vandaag live doen. En ik pak mijn compagnon mee dus. En onze, ja, Jeremy was er meteen.
9: Maar akkoord. Ik wist het al, hè. Ik wist het al.
8: Oh, dat is leuk.
9: Ja, van uw vrouwke.
8: Oh, heeft ze het al verraden? Ja.
9: Ja, maar dat
8: zijn vrouwen weer over elkaar.
9: Kun jij dat ook zeggen?
8: Tuurlijk.
9: Oh, wat?
7: Tuurlijk. Dat was eigenlijk beroepsgeheim, maar ja, kijk.
8: Ja.
9: Oh, zeg eens het woord.
8: Goed, Rooske. Aan wie wil jij de groeten doen?
9: Ja, gewoon met een brief aflezen.
8: Doe maar.
9: Heel speciaal voor mijn beste vriendin Indeke.
8: Ja,
9: voor I. Voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor u Jeremy.
7: Dank u.
9: Voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneke die vandaag verjaart, een gelukkige verjaardag Anneke, voor Cindy, voor Geert en Vivian. Voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en lief vrouwtje Peggy, en voor Patrick de Groot, en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen, en voor alle medewerkers van de Radio Memory. En ik zou graag dat plaatje hebben van Rudolf Stevens in het klein cafeetje.
8: Daar zit iets achter, Rooske. Weet jij dat dat mijn allereerste singeltje is?
9: Nee, dat wist ik niet.
8: Ja, dat is al lang geleden. Toen was ik maar 23, dat is al van 84.
9: Oh, zin ik hier. Amai. Ja,
7: ik ga nu heel eerlijk zijn, Stevens.
8: Ja, hij begint weer. Hou vast.
7: Je weet, ik zit weer met Charlotte samen.
8: Ja.
7: Dus tijdens ons programma op onze radio...
8: Ja.
7: Hebben wij ook iedereen omgeroepen om die toch weer op te zetten.
8: Jongens.
7: Dus het is wel via mijn radio gegaan. Het staat nu officieel op 4 in uw Spotify top 10 met 1238. En hoeveel had die in het begin?
8: Iets van 200. Dus hij is al ruim 1000 keer meer beluisterd. Dus ja, ik heb over dat nummer nooit meer gesproken. Ik dacht dat is begraven over en oud. En, maar ja, het is de allereerste plaat, dus ja.
7: Ja.
8: Ja.
9: Nee, dat wist ik niet.
8: Ja.
9: Ik heb al veel liedjes van u gehoord, in het begin of zo, maar nu, ja.
8: Ja, er staan er heel wat op Spotify, hoor. Ik denk ruim een klein honderdtal.
9: Amai.
8: Ja.
9: Dus dat ik hem moeten zien.
8: Dat moet je eens kijken, Rooske.
9: Ja, je moet vooral ook eens kijken.
8: Je moet vooral ook eens luisteren naar een van de mooie liedjes. Dat was een favoriet van mijn mama. En dat noemt De Liefste Vrouw van de Wereld.
9: Ah, wil ik zo een keer luisteren.
8: Ah, wel, moet je eens naar luisteren, goed? Maar ja, blijf nu gezellig naar ons luisteren, oké?
9: Okay? Ja, dank u wel, Rudolf.
8: Ah, wel.
9: En ik wil een goeie dag aan het vrouwtje.
8: Ja, ze luistert mee.
9: Ja, Ja, ja, ik weet het. Ik weet het, want ze ging zo bellen.
8: Ah, wel, voilà. Goed, Rooske. Wij gaan je plaatje draaien. Bedankt daarvoor. En een dikke knuffel vanuit de studio.
9: Goedenavond, hè.
8: Oké, bedankt.
7: Rooske, de Alexander dat je eigenlijk gevraagd had, zal ik daarachter ook een keer achter gooien. Goed?
9: Dank u wel. Dank u wel.
7: Graag gedaan. Salutjes,
8: Rooske.
7: Dan hebben we nog lijn 2. Yo. Ja, we hebben nog lijn 2 hangen ook, Rudolf.
8: Hallo.
3: Hallo, het is Vivian.
8: Oh, dag Vivian. Hallo, fijne avond.
3: Hallo. Graag een plaatsje van jou. Alleen een plaatsje van jou, Rudolf.
8: Dan gaan we dan meeschuiven naar deel 2, oké?
3: Ja, dat is goed.
8: Dus.
3: Ik wil de groetjes doen aan jullie allemaal.
8: Dank u wel, dat is heel makkelijk.
3: Dus.
7: Is er nog iets speciaals, Vivian, dat je wil vertellen? Of?
3: Nee, gewoon de groetjes doen aan jullie en aan Geert en aan alle medewerkers van Radio Memory en aan alle luisteraars.
8: Voilà. Goed.
7: Voilà. Vivian, we zijn even op zoek naar eerlijke meningen ook over één plaat. En dat is vandaag over deze plaat. Wat vind jij eerlijk en oprecht, hè, van die plaat? Zeg maar.
3: Dat is een mooi plaatje.
7: Mooi, hè? Oh ja. Moet hij dan meer brengen op zijn optredens?
3: Alsjeblieft.
7: Moet hij dan meer brengen als hij gaat optreden?
3: Ja.
7: Ah.
6: Wij doen een schoolbom vandaag.
7: Zalig.
3: Ja, breng hem maar mee.
7: Voilà, Rudolf, breng hem maar mee.
8: Ik zal hem meebrengen speciaal voor jou dan.
3: Dankjewel.
8: Dus wij gaan er nu 2 plaatjes draaien naar elkaar. En als ik het goed voor heb, is dat dan Rudolf Stevens. En we gaan dan een switch maken, collega daar, Jeremy, met de Brian Adams. Met de Summer of 69. Speciaal nog eens een keer voor Anneke haar verjaardag.
7: Kom in orde.
8: Dag Vivian.
7: Okay. Salutjes.
3: Tada.
8: Bedankt voor bellen.
3: Tada.

0: Is dat ook de reden waarom dat ik het denk dat je dat vraagt voor Anneke?
1: Dat weet ik niet. Voor mij niet. Dat is voor Franske, hè? Franske heeft dat gevraagd voor Anneke.
0: Ah, ah ja.
1: Molleke de Beer, hè?
0: Oké, okay, ik ga er geen verdere uitleg over vragen dan. Ja, maar ja.
1: Kas alleen toch.
0: Ja, maar ja, daar ze biet is hem al begonnen over dit.
2: Iedereen maakt fouten, gaan allemaal wel eens nat. Maar zit ik nu te roeren, ik vergeer de gat.
0: Allee, ja. Hij mocht al bijna mee meerijden en zo, dus gevaarlijke dingen. We hebben iemand aan de lijn, Stevens.
1: Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik hoor wel eens.
3: Hallo.
1: Dag, Liesje.
3: Dag.
1: Jij wil graag de groeten doen?
3: Ja, ik wil de groetjes doen, maar ik wil eerst een plekje aanvragen voor Anneke's verjaardag.
1: Ja, dat mag je.
3: En dan de groetjes aan Erik,
1: Rudolf,
3: Anja, Anneke, Germery, Christine en aan Franske.
1: Ja, Bolleke de Beer dus.
3: Ja.
0: Zeg, Erik heeft ook een boodschap voor u. Oh, nee. Allemaal hartjes, kijk eens aan.
3: Oh, ik had het niet zien.
0: Ah, ja, maar ja. En Frans, je weet... Frans die neemt altijd rare dingen in zijn hoofd, zoals... Frans, het is goed, kleed u weer aan, alsjeblieft, zeg.
3: Ik had niet anders verwoord.
1: Ja, va, ze kent Frans ook al.
0: Oh. Zeg, waar is dat feestje? Dat is speciaal voor Anneke?
4: Van TikTok.
3: Ja.
0: Oké, okay, en hoe oud is ze geworden?
4: Van Pedro blijft de
3: lijn. 61, denk ik.
1: 16.
3: Ja.
0: Daar geloven we niks van.
1: Ondertussen
0: is de Steven hier de show aan het saboteren, ook heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Jongen.
4: 16.
1: Ja. Franske weet het beter. Zijn Franske zegt 61. Maar ja, als het op gepensioneerde vrouwtjes aankomt, dan weet Franske er alles over.
3: Ja, dat is waar.
1: Voilà, Liesje beaamt het dus.
0: Zullen we een plaatje draaien?
1: We gaan een plaatje draaien. Hè?
0: Liesje, merci voor te bellen.
1: Liesje, tot de volgende en merci.
3: Ja, dankjewel. Dag allemaal.
1: Heb je ook dingen? Waar het feestje?
0: Wat ging je zeggen, Stevens?
1: Nee, dat is in orde. Laat het feestje maar komen.
0: Maar je tijd, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Zeg maar, welke nummer mogen ze bellen?
1: 02-669-96-60. Bellen maar. En dan krijgen jullie meteen een hele sympathieke jongen aan de lijn. Onze

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: Goedenavond, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Wie zegt dat tegen u was?
5: Hallo.
3: Hallo. Dat is echt onnoezel ventje. En ik dacht dat wij gingen normaal doen. Ja, tot zover.
4: Dat lukt nooit. Dat is straks in de studio toch ook niet?
3: Ja, nee. Maar ja, dat... Je hebt telefoon, jong. De push.
4: Hallo. Wie is er aan de lijn?
6: Hallo.
4: Hallo.
6: Hey.
4: Hey, vertel eens even.
6: Ik ben naar jullie aan het luisteren, naar jullie radioprogramma. Ik weet nu niet dat het Casale of Stevens of Stevens of Casale is.
4: Je mag zelf kiezen, Daniel.
6: Oké,
4: okay,
6: je hebt mijn stem herkend.
4: Ja, ja, ik heb je stem herkend al van de eerste tonen, dus zo'n herkenbare stem. Maar fijn dat je belt.
6: Ja, ik wou een keer bellen en een plaatje aanvragen. Ik heb helaas nog niet veel kunnen luisteren, want ik ben nog niet zo lang thuis. En ik ben op weg naar de petank.
4: De petank, ja. Ga je petanken?
6: Ik ga een poging doen tot petanken. Ah, laat ons het zo zeggen.
4: We weten het, morgen is te vertellen hoe het is geweest.
6: Jawel. Als ik dik op een kast gekregen heb, ga ik er niet te veel over vertellen.
3: Hallo, wat zeg jij nu dan? Als ik een piek op mijn kast gekregen heb...
4: Nee, niet te dik.
3: Nee, een piek.
4: Dik. Wat is dat toch vandaag met uw kazaleken?
6: Zeg maar, wat zitten jullie over pieken bezig?
3: Oh, ja, we hebben u net gezegd.
4: Nee, Casale trekt, denkt wel dat je zegt als ik niet op mijn piek krijg.
3: Nee, als ik een piek op mijn kas krijg.
4: Ja, maar hij zei wel dik, hè?
3: Dat weet ik niet. Wat heb je gezegd, Daniel?
6: Als ik dik op mijn kas krijg.
3: Ah, dik. Dik,
4: ja. Zie je wel. Okay. Ik heb hem goed begrepen.
6: Ja, maar jij blijft zelden piek of dik. Ja,
4: voilà.
6: Te zien in wat
4: verhaal, ja, voilà. Vertel maar, vriend. Jij wil de groeten doen ook?
6: Ik wil eigenlijk de groeten doen. Ik ga het mij gemakkelijk maken. Ja. Aan iedereen.
4: Ah, wel, tof.
6: Dus, en voor jullie en daar, ik denk dat ook Bolleke de Beer dat zelf zit.
4: Ja, die zit er ook bij, ja.
6: Ah ja, oké. Okay. Hij is niet op de schoot van Hilde gaan zitten. Ook.
4: Nee, er is
3: bezoek. Hilde heeft hem afgewezen. Het is erg om te zeggen, maar het is zo.
4: Hij zit halfweg te kwijnen, dus zijn geluk is wat minder.
6: Oei.
4: Hij zit er met een... ontgoochelende smile.
3: Ik denk dat hem een beroerte aan het krijgen is.
4: Ja.
6: Goed. Maar geef hem daar een paar Westmallen en dat komt in orde, denk ik.
4: Oh ja.
3: Ah, joh.
4: Maar dat is goed.
3: Pijs, als we hem een Westmalleke geven, dat hem hier wiet op tafel staat van...
4: Ja.
3: Denk ik dan toch. Maar ja.
6: Ja. Goed. Nou, waarom niet, hè? Dan is het blij, gelukkig.
3: Oké, voilà.
4: Zeg, Danielle, je hebt ook een plaat gevraagd?
6: Een keer een Amy Winehouse.
4: Oh, dat is ook goed.
6: En Valerie.
4: Goed. Mm-hmm. Dat gaat onze Jeremy voor jou opzoeken.
6: Ah, super.
3: Komt in orde.
6: Dus, lieve collega's, tot hoors.
4: Ja, wij horen elkaar morgen zeker, hè?
6: Ja, waarschijnlijk wel. Tussen 20 en 22 uur. Daniel rockt op Radio Memory.
3: Ah, wel, ja, maar zo even reclame voor uw eigen komen maken, ja, alsjeblieft.
4: In ons programma, hè?
6: Ja, maar... Mag, ja, maar dat was dus de enige reden waarom ik gebeld
4: heb. Ah, dacht, je hebt niet gebeld voor ons.
3: Dat is uit jaloezie voor al die bellers die hier vanavond nemen. De fanclub van Rudolf is ten dood
4: wakker geworden.
6: Ah, maar ja, maar dat is waarschijnlijk juist voor te gaan slapen, want binnenkort steken ze allemaal in hun bed.
3: Ah, voilà, ze hebben 5 euro belkrediet gehad in het rusthuis. Ja. Het moet op.
4: Ja, anders krijg je geen volgende, hè.
6: Ja, ja, ja.
3: Oh, we gaan die Valérie draaien voor u.
4: Ah, wel. Ja, Daniel, super bedankt en tot morgen op de radio, hè.
6: Ja, zal ik
4: het morgen.
3: Dag Daniel. Ja. Zeg, en als je nu denkt van, ja, die Jeremy kan op de kat van Rudolf zitten, ik niet alleen, want we hebben nog iemand aan de lijn die dat ook geweldig kan. Hallo.
5: Hallo.
4: Oh, dat is bekend. Nu heb ik niet veel meer in de pap te brokken, want dat is samen 200 op één baan.
3: Zij gaat een plaat aanvragen. Nee, je hoeft niet naar huis vannacht.
4: Oh, waar moet ik dan blijven?
5: Ja, in zo'n zakje, waar had je vol zitten, zei hij.
4: Wat voor een zakje?
5: Dat je mee had opgespaard.
4: Oh ja, maar dat is nog niet geledigd.
3: Dat is geledigd in de studio, 2 keer zelfs.
4: 2 keer zelfs. En, Jeremy begon ook al van oeh te doen. Dus het heeft daar een grappige boel geweest. Het ging van ha naar oeh. Het was daar op verschillende manieren.
5: Ja.
4: Gaat er moeten bij zijn, mama.
3: Ja, dat hè.
5: Ja, maar gaat erbij. Ik sta op een trui, zie ik.
4: Ja. Zie je mij ook? Ja. Oké.
5: Okay. Ja, ja.
4: Voilà.
3: Ja. Hij mag een beetje meer lachen, hè.
4: Ja. Maar ons Frans, ja, ons bolkende beer is een beetje ongelukkig.
5: Ach, ja. Ach, ja.
4: Ja. Hij zit hier in de studio en had zo graag bij zijn Hildeke gezeten.
5: Ah.
4: Ja.
5: Haha, als je vanavond mag kan slapen dan.
4: Ja, ah, yes.
5: Hè?
4: Laten.
5: Wist het bolletje?
4: Bolletje, ze vragen het is.
7: Hè?
4: Hoe is het met u?
7: Ja.
4: Het gaat, zegt hem. Ja, hij is echt neergeslagen.
7: Ik heb gewoofd.
5: Ja,
7: in de camera.
5: Ah, dat zie je. Hè? Ja,
4: hij heeft gewuifd in de camera.
7: Heb
4: je
5: gezien?
4: Ja.
5: En mijn Erikske, zie ik.
7: Ja.
5: Alles goed, jongen?
7: Alles goed.
4: Eriksen is ook dolgelukkig, hè? Met een grote smile zijn liedje heeft gebeld. Hè?
5: Ja. Ja, dat is waar.
4: Dus,
5: ja. Dus. Mag ik wou eigenlijk ook graag een plaatje aanvragen?
4: Doe maar.
5: Ja? Ja, Roosje had het al, die was voor mij, anders zou ik het cafeetje aan te vragen.
4: Ja.
5: Maar dus, dan zal ik nou Alexander gaan vragen of iets?
4: Ja, doe maar.
5: Ja.
4: Maakt van Stevens en Kassel, hè?
5: En ik wil iedereen een groeten doen. Ja. Alle collega's van Radio Memory.
4: Oké.
5: Okay. En speciaal ons Roosje.
4: Ja.
5: En even kijken, wie moet ons Anneke, Liesje, Christine en iedereen die meeluistert.
7: Ja, wie moet het doen?
4: Ah, wel.
5: Want ik heb Geert en Vivian en... Maar ja, het zijn voor zoveel namen.
4: Ja. Ah, wel. En ik moest jou ook bedanken van Hilde voor het mooie kadertje.
5: Oh, ja. En hoe was de t-shirt wat ze mee had gebracht?
4: De t-shirt, ja, daar moet ik nog op wachten, nog tot volgend jaar.
5: Oh.
4: Die is in bestelling.
5: Ja, dat was de t-shirt, hè?
4: Ja, maar ze heeft gezegd dat ik een mooie aan heb, dus.
5: Ja.
4: Dus. En ze heeft, ja, ze heeft een bouwtje meegegeven als snuppeke voor u.
5: Oei, oei.
4: Ze liggen hier nog naast mij. Kom je toe met ene? Anders neem ik er nog eentje extra mee. De doos staat er naast mij.
5: Liggen er ook nog andere?
3: We zullen van alles eentje meepakken.
4: We zullen van alles eentje meepakken. Is het goed?
5: Geef maar een Germany.
3: Ik moet vermageren, Anja.
4: Ja.
5: Nee,
3: je
5: mag nog wel ergens op soebelen, jongen.
3: Nee. De Rudolf gaat mij inhalen, jongen. Hallo. Ja,
4: Ulla, rustig jij daar, hè.
5: Het ziet er goed uit, hè?
3: Ja, hij ziet er... Ja.
4: Ja. Ah, ik dacht dat het over mij ging.
3: Het gaat over u.
4: Ah, maar ja. Mijn maat ziet er ook goed uit, hè.
3: Oei, oei.
5: Ja, zeker.
4: Weet je wat, zeker, mama? Wij moeten er alle twee iets aan doen, hè. Binnenkort staan we op het podium met onze gloednieuwe single, dus we moeten toch aan de mensen laten zien dat we echt top zijn, hè.
5: En we kunnen nog niks horen van de nieuwe single, natuurlijk.
4: Nee, de nieuwe single nog niet. Nee, die moet nog, ja.
5: En hoe lang gaat dat nog duren?
4: Die is ingezongen, dus dat zal, ja... Ik denk nog een tiental dagen.
5: Oké.
4: Even de tijd voor nemen.
5: Ja?
4: Oké.
5: Nou, dan wens ik jullie nog veel plezier daar.
4: Oké, tot straks. En een knuffeltje voor jullie twee daar. En wij draaien voor jou en voor al die luisteraars, Alexander.
5: Is prima.
4: Tot straks.
3: Maar doei, eerst het plaatje van Daniel eerst, hè.
4: Eerst het plaatje van Daniel nog,
3: voilà, anders gaan we niet geraken. Dan gaan we een bras krijgen met Daniel en ja.
4: Oké.
3: Ik denk niet dat je daar een bras mee wilt.
4: Voilà, we gaan twee platen naar elkaar draaien. En dan kunnen de mensen verder bellen op 02-669-96-60. Tot straks, mama.

0: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen. En minima van 6 tot 13 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Ik ben benieuwd of dat wel iemand die extra poes heeft gekregen voor zijn zaak.
7: Ja.
6: Heb jij die al gekregen, Stevens?
7: Ik heb dat nog niet gekregen. Nee.
6: Een extra poes voor uw zaak.
7: Voor een extra poes, ja. Nee, ik hoef het niet. Maar goed. Ja, ja. Onze Jeremy is weer al van... goed bezig, hè.
6: Van
7: zeg, kameraad. Ja, kameraad. Ja. Wij hadden daar straks ook geweest in de studio geweest bij Freddy en bij Claudine ook ontmoet. Mm-hmm. We hadden beloofd om voor die mensen wat leuks te draaien op de radio. En dat, die belofte, in afwachting dat we telefoon krijgen, gaan we dat doen. Heb jij iets gevonden van Michael Bublé soms op de lijst?
6: Ja, maar je moet mij dat wel opvragen.
7: Ja, maar ik zal... weet je wat je doet? Heb je nog iets anders klaarstaan?
6: Nee, zeg maar.
7: Ja, dus Michael Bublé. Dus, ik weet dat ik daar Freddy en Claudine een ontzettend groot plezier kan mee doen. Dus kies maar een nummer vrijwillig, want dat is toch een geweldige artiest.
6: Ah wel, het is een schone dag.
7: Hallo, muziekjes. Claudine en Freddy, geniet ervan. Dit is voor jullie.

0: Het is een hele beautiful day. En weet dan wie dat jij mij doet persen als je zo staat met je hoofd te zwaaien?
1: Vertel eens.
0: Gilbert Montagnier. Helemaal.
1: Ah, ja. En is dat een eer?
0: Oh, wat zei nee? Die is goed ook zo met zijn hoofd.
1: Ah ja, maar dingen zei dat vroeger ook met zijn klaksknop. Gilbert O'Sullivan.
0: Ah ja.
1: Die deed het ook zo'n beetje, ja.
0: Ik geloof u helemaal. Zeg, hoe later de avond doet schoon naar het volk, zeggen ze?
1: Hoe mooi het volk, ja.
0: Ah wel, kijk eens wie ik aan de lijn heb.
1: Hallo. Dag collega, dag lieve Jamie.
2: Hallo Rudolf en hallo Jamie.
0: Hallo dag
2: en
0: Jamie.
2: En hallo lieve luisteraars allemaal.
1: Jij zit momenteel in de auto hoor ik, maar het doet ons ontzettend veel plezier dat je ook even de tijd neemt om naar ons te bellen.
2: Ja graag. Ik ben nu op weg naar Blankenberg.

0: Ja, voilà. We moeten dat eens afspreken. Ja. Hè.
1: Jamie, voilà. We gaan ons uitnodigen.
0: Ja.
2: Ja. En wel, ik kan alvast vertellen dat binnenkort mijn nieuwe single komt.
0: Ja. En wanneer mogen de luisteraars die verwachten?
2: Dat moet toch binnen enkele dagen uitkomen.
0: Goed. Jij gaat mij die onmiddellijk bezorgen en dan neem ik ze onmiddellijk op in de playlist.
2: Dat is zeer goed. Dat is heel lief van jullie.
1: Hij kan druk zetten, hè, onze Rudo.
0: Nee hoor, nee. Ons Jamie, we kennen elkaar al maar heel kort, maar het is al net als we kennen elkaar al jaren. Dat was meteen een hele goede klik.
2: Ja, dat vond ik ook.
0: Ja. Zeg, wij hebben van jouw muziek klaar liggen, Barcelona of die kleine melodie. Wat heb jij het liefste wat we draaien?
2: Draai maar Barcelona.
0: Oh, jij weet dat dat mijn favorietje is, hè?
2: Ah, kijk, dat vind ik leuk.
0: Ah, wel, super bedankt. Ik wens jou in ieder geval nog een hele veilige rit richting Blankenbergen. En ik zou zeggen, heel veel plezier met je optreden. En ik hoop dat we elkaar snel terugzien.
2: Ik hoop dat ook.
0: Ah, wel.
2: Tot ziens allemaal en veel luisterplezier met Jeremy en met Rudolf Stevens.
1: Salutjes, dag Jamie.
0: Knuffel daar.
2: Tada, dikke kus.
0: Oké, hij is goed aangekomen. Wij gaan luisteren naar het mooie nummertje van Jamie Dean. En dit is Barcelona.

0: Dat was ze dan, onze lieve collega Jimmy Dean onderweg naar Blankenbergen.
1: En dan...
0: Ja. Voilà, sorry. Dat was het met die kleine melodie, maar die laten we later nog wel eens voorbij komen. We hebben nu een plaatje klaar liggen en aangevraagd door mijn vrouw. Welk is het?
2: Nee, het is niet aangevraagd door uw vrouw.
0: Nee?
2: Het is gewoon om te hopen dat jij vandaag...

0: Want weer naar huis mocht.
1: Ah, ja, als ik niet naar huis mag, dan, ja, Kas, alleen, dan zit ik met mij opgescheept.
0: Ja, wel, juist daarom dat ik een plaat voor Anja ga draaien. Anja!
2: Zolang ik geen vogels hoor,
3: nee, maar dus sowieso binnen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: hoorde, dat is ook zo'n...
1: Ja, het zit er een beetje in, maar...
0: Zeg gedaan.
1: Is gedaan, ja. En eigenlijk met dat galalala erin, eigenlijk, dat is ook een manier om een plaat langer te duren, hè?
0: Hey, nu ga je niet weer komen op je lalala, hè, maker.
1: Nee, maar we gaan braaf zijn. Jij hebt voor mij iets in petto?
0: Jij zit hier te zagen van een Tura.
1: Tuurlijk, een Tura-momentje moet er steeds komen in de muziekdoos of in een programma van Stevens. Hè?
2: Maar vind toch.
1: Voilà, de wil weet het ze.
0: Voilà. Maar ja, het is...
2: Maar vind toch.
1: Ja, ben eens benieuwd wat Casale weer uit de doos heeft getoverd.
0: Ah, wel, ik zeg het.
2: Maar vind toch.
1: Ah ja, dat is een goeie. Laat die maar komen.

Zand me nog eens eet, zie voorzichtig met je dollars. Want mijn dol die zakkenrollers, voor dat wet is ik wit. Kon ik in een buurt, klopt door een vent tegen mij. Ik zei nog pardon, maar mijn geld was op partie. Maar ja, het is het lopen, ik stond een keer op straat. Je houdt toen ik naar buiten, van de buiten naar de Bronx. Maar ben toch. Drieën onder de stoot, als diep is gewoon en zich gerust. Maar ik stond een keer alleen, recht uit gezin, niet stief verrust. Klopt door een taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo'n geel, ik zei hij zeer naar het hotel. De chauffeur zo roon, zeg show me your money. Ik zei hij zijn te piek, ja maar hij zegt wat hier een zonnie. Maar vent toch. Loop me zo te voeten door het dwars naar de Queens. En kijk stopt door een meisje met de stieve no jeans. Ze zegt baby on a party. En

Vento. Zand mij nog een zijntje, verdik je met je donners. Want met dol die zakkenrollers wordt het wit, is het wit. Kan ik in de buurt, klopt daar een vent die me lief. Ik zeg dan nog pardon, want ik geld zo verdienen. Maar ja, het is het loten, ik stoon ik hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt van de buurt naar de Bronx. Vento.

Dus die verschwonen zich gerust. Maar ik sta niet keer aan een, recht uit gezet, niet stiek verrust. Groepen door de taxi, moment dat ze de spel. Stopte zo geen, ze gaan zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt, show me your money. Ik zei, ze zijn te piek, jongeren, zegt, tot hier de zon niet. Moment

Zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten moeten zijn, alleen niet dit telt. Ik heb vier kinderen en een vrouw en stort toeken en geen geld. Momento. Momento.

0: Nico, zijn kameraad. Prachtig nummer, hè?
1: Voilà.
2: Jij wou Morantis doen, dus bij deze.
0: Ah, wel ja, maar we gaan dat nog een beetje verder zetten. Hè. En dat gaan we doen met Freddy en Claudine. Sanseveria, ze hebben het prachtige nummer van Eric Clapton, Wonderful Tonight, een paar jaar geleden ook opgenomen. En dat klinkt als volgt. Geniet mee van Sanseveria.
3: Spel ik het ding van Eric Clapton.
4: Komt in orde.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: jouw Radio Memory van Caruso. En we hebben iemand aan de lijn. Hallo, zeg ik even.
1: Ja, goedenavond. Mijn Chris Alphabet. Dag, Rudolf Stevens.
0: Goedenavond. Fijn dat je bent. Goedenavond. Ja?
1: Bent ja,
0: u
1: sorry.
0: Nog? Ja, zegt ja, u het maar. Zegt u het
1: ja.
0: Maar.
1: Ja.
0: Goedenavond, Chris. Fijn dat u belt, zeg ik even.
1: Ja, ik belde even. Ik denk prime time, hè.
0: Goed
1: na
0: zo.
1: Het nieuws. Na het nieuws, hè. Trump belooft weer van alles.
0: Ja.
1: Was weer het laatste nieuws. Dus ik denk, ga even Radio Memory bellen of ze mij een hit kunnen beloven.
0: Oh, dat ga ik... Natuurlijk, waarom niet? Wij willen het met ontzettend veel plezier draaien, uiteraard. En dan is het elke malen, dat weet je ook, hoe het in de showwereld dan toe gaat. Dan is het afwachten hoe het publiek reageert, natuurlijk, hè.
1: Ja, dat klopt. En er komt veel uit. En het is... is ontzettend moeilijk.
0: Ja, en we hangen echt af van de mensen, dus valt het nummer voor ons. Het is telke malen als artiest een nieuwe aftastend van hoe gaat de mensen reageren. Dus en dat is voor ons allemaal hetzelfde uiteraard. Hè? Maar we kunnen wel ons steentje bijdragen.
1: Dat is hartstikke mooi. Ja, ik doe het pas een jaar of 30.
0: Ja.
1: En dat is dan het zingen. De platen uitbrengen, toen waren het nog cd's.
0: Ja.
1: Ik heb in het vernieuwtijdperk heb ik niets uitgebracht. Toen was ik DJ trouwens.
0: Ja.
1: Want ik deed dat al vanaf mijn 10e jaar, ook op de radiostations draaien. Ja, toen ik 12, 13, 14 was, begon de radio toch wel een beetje. Ja. Vroeger had je toch wel de piratenzenders. Dan mocht je wel als 14-jarige komen draaien, al was het de ene nacht, daar gaven ze niks om.
0: Maar het was allemaal prima. Tijden, hè?
1: Ja, dat was allemaal prima. En dus vandaar muziek doe ik dus al een beetje lang. Ja, want ik ga aanstaande zondag 58 worden, hoop ik. Dus dan begint het al te tellen. Dat zijn 48 jaren.
0: Ja, Chris, maar weet je wat? Goede wijn wordt ook beter smaken na de jaren. Zeg ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben al een eindje verderop, dus ik ben pas 65. Dus, en ik ben nog niet van plan om te stoppen.
2: Maar jij zegt dat het kan al zijn geworden.
0: Ja, dat is een mooie snotneus.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt, want ik heb dan echt wel ook wel een beetje een redelijk grote hit gehad. Ja, ik ging ook een beetje tot Gent Brugge.
0: Ja.
1: Ik stond dan nummer 1 destijds in 2003 in de Nederlandstalige lijsten hier in Vlaanderen.
0: Ja.
1: Met een nummer. In Nederland was dat ook eigenlijk nationaal gezien, dus in het hele land gezien was dat een top 10 hit. En dat heeft ook toen een maand of 5 geduurd, omdat ik daar gewoon, ik was er helemaal alleen mee bezig. Het is eigen beheer nog steeds. En, en tegenwoordig kun je plukken en schakelen en noem maar op. En toen deed ik dat helemaal zelf. Dat was een hele leuke tijd, maar bijna 24 uur per dag mee bezig, 5 maanden lang, om dat ding in dit parade te krijgen. Wel heel veel mensen natuurlijk ontmoet. Ik deed zelf ook plukken, dus die hele muziekwereld die leer je dan kennen. Ga je overal naar de radio, je gaat de distributie doen. Je komt bij alle platenzaken, je komt bij de leveranciers. Dat was een heel... toen was de tijd nog anders, hè. Daar ging je nog met een cd'tje.
0: Absoluut.
1: Dan ging je nog met een cd'tje langs een café en tot s'nachts 2 uur. En dan zei ze, heb je vrijdag toch wat te doen? Kom maar zingen. En dan draaien ze dat plaatje en dan sloeg aan bij het publiek en café. En tegenwoordig is het digitaal. En dan, dan... Is het de jeugd of wie dan ook die een beetje bepalend is in de cafés en de nieuwe platen. En dan gaan ze kijken naar de reacties. En ja, het is een heel andere tijd, hè.
0: Het zijn volledig andere tijden ook voor ons om muziek uit te brengen. Dus alles wordt nu gestreamd, hè, want je moet eerlijk zijn. Je kan wel een full album uitbrengen of een single. Single breng ik persoonlijk niet meer uit. Dat heeft dus totaal geen nut meer. Want je moet daar onmiddellijk als je een single uitbrengt al 5 euro voor betalen. En dan heb je er enkel een paar centjes aan. Dus singletijd is voorbij. Ja. Albumtijd zo goed als ook. Je weet, alles wordt gestreamd, hè?
1: Ja, de downloads, daar heb je ook niet veel van, hè?
0: Nee.
1: Het gaat ook allemaal via bedrijven die daar wel de winst van pakken, natuurlijk. En zeker als je dan bij een maatschappij of wat dan ook zit. Ja, dan hou je helemaal weinig over, natuurlijk.
0: Ja, maar de bedoeling is, Chris, we doen het voor ons plezier en we brengen regelmatig wat uit. En als we dat kunnen doen, dus met een glimlach op het podium voor de mensen, en het wordt dan gewaardeerd, dan heb je daar toch echt een voldoening aan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik heb nu een cover van Corrie Konings uitgebracht.
0: Ja?
1: Ik doe ook wel eens wat teksten schrijven op, maar dat is een bestaande melodie. Ik speel totaal geen muziek, geen instrument.
0: Ja?
1: Ja, op de fluit. Op de fluit wel eens, nee.
0: Het is nee. Te zien welk, hè?
1: Wat zegt u?
0: Hier in België zeggen ze, ik speel op de fluit, maar dan durven ze wel een keertje grijnzen. En een keertje lachen van, koekoek, wat bedoel je?
1: Ja, ja. Hey, maar ik heb nu een cover uitgebracht van Corrie Konings. Dat hebben ze in België ook al meer gedaan. Ook laatst is het door een zanger en zonder het te weten uitgebracht.
0: Ja, dat klopt. Dus Ivan Verheyen.
1: Ja, ik zie de zon heb ik uitgebracht. Daar is totaal nog nooit iets mee gedaan. En dat vond ik zo'n traag nummer. Maar toen ik 3 was, zong ik dat nummer al. Toen ik nog niet kon praten eigenlijk bijna.
0: Ja.
1: Dus dan zong ik van A tot Z al mee. Ja. Ik heet ook alfabet.
0: Ja.
1: Dus dat was fijn dat ik dat van A tot Z meezong. Maar dat plaatje, ja, dat is blijven hangen natuurlijk in mijn hoofd. Maar ik vond het zo traag. En ik denk, nou, ik liep daar altijd in mijn hoofd al 10, 20 jaar veel sneller te zingen. Hey, ik zie de zon, weer door mijn raam. Ik hoor je stem, snap je ook wel?
0: Ja, klopt.
1: Dus, we hebben er een apres-ski feestknallen van gemaakt. En ik hoop dat de mensen dat leuk vinden. Hij is te vinden op YouTube en Spotify uiteraard. De clip moet nog opgenomen worden.
0: Ja.
1: Want dat was natuurlijk eigenlijk een nadeel, een tegenvalletje. Ik heb een mail gestuurd naar Corrie Konings. Ze is gisteren 75 jaar geworden trouwens.
0: Ja, dat klopt.
1: Corrie.
0: Ja, want ik was erbij.
1: Ik heb het wel 10, 20, 30, 40, 50 keer gefeliciteerd op Facebook. Ik kwam haar in het verleden uiteraard tegen achter de coulissen met Eddie Wally en Sjaak Erp en allerlei andere bekende coryfeeën.
0: Mm-hmm.
1: Ook door die hit die ik toen had, 23 jaar geleden. Dat was wel een grote hit. Ik heb een paar jaar geleden ook nog wel een hit gehad, maar toen was het corona.
0: Ja.
1: Dus toen hadden we ook weer optredens en dan weten de mensen dat toch minder, want dan wordt het toch niet in de kroeg gedraaid en in het café gedraaid. En dan wordt het toch ook minder op de radio gedraaid, omdat er ook de mensen er niet zijn en non-stop gedraaid wordt. Maar toen heb ik toch nummer 5 in Nederland en nummer 9 in België gestaan met het nummer Komt Over Mij.
0: Ja.
1: Maar zoals ik al zei, ja, jammer dat, ik praat nogal veel, dan spring ik van de hak op de tak, ik weet dat.
0: Dat zijn we een beetje
1: moet ik mee oppassen, want af en toe weet ik het verhaal niet meer. Dat, dat Corrie niet mee wil werken aan de videoclip.
0: Ja.
1: In ieder geval, ik heb er nooit geen antwoord op gekregen. Ook geen nee eigenlijk. Dus dat is wel jammer, maar ik ga er toch wel een ideetje van maken. En ik ga er wel een clipje opnemen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zien we wel hoe koe een haas vangt, zeggen ze dan altijd. Hè? Ja. Dan zeg ik eens even. Want ik vind het een beetje ook een carnavalsplaat. En het carnaval moet nog komen in februari.
0: Ja, dus, februari, ja.
1: Ja.
0: Maar ik heb jouw single ontvangen, dus in mijn mailbox heb ik gezien, dus we gaan hem zeker draaien.
1: Ja.
0: Maar gaan we eens even tot mijn technieker even kijken. Jeremy, heb jij het nummer toevallig? Het staat op Spotify.
1: Ja.
0: Ik zie de zon.
1: Ja, op dus, YouTube ook, maar dan met de foto, geen clip.
0: Ja. Dus,
1: ja.
0: Maar wij gaan dat nummer van jou draaien, Chris. En ik ga het ook opnemen in mijn playlist. En ik zou zeggen, bedankt voor deze fijne babbel. En we wensen jou uiteraard van ons allemaal, van het ganse Radio Memory Team, heel veel succes toe met de nieuwe opname die je hebt gemaakt van Corrie Konings grote hit Ik Zie de Zon.
1: Ja, dankjewel. En ik wens iedereen hetzelfde toe. En groetjes aan iedereen.
0: Okay.
1: Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het draaien.
0: En succes hoor.
1: Dag
3: Chris.
1: Ja, groetjes.
3: Fijne
1: avond.
3: Dag. Hoi. Dat was al Chris Rudolf, maar we hebben nog iemand aan telefoon.
0: Hallo, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Dag juffrouw, vertel eens even.
4: Nou, ik wel namens onze countryzanger Musky.
0: Ja, geraakte hij niet binnen?
4: Die wou te bellen, want ik had nummer vanmiddag doorgegeven.
0: Ja.
4: Maar ja, hij kreeg je niet pakken.
0: Oh, dan
4: dus dan zal ik namens jou wel even bellen.
0: Super lief. Dus, dan sturen wij een knuffel richting Nederland toe. En dan gaan we onze Musky van harte bedanken.
4: Je hebt toevallig geen plaat van Musky?
0: Ah, wel, ik ga Jeremy eens laten kijken. Maar ik kom nog iemand op mijn schouder kloppen. Dus die moet blijkbaar ook iets zeggen tegen jou.
5: Hey, lieve Anja.
4: Hallo, schatje.
5: Hey, ik wil je van harte bedanken voor het prachtige kader dat je hebt gemaakt voor ons. Een dikke merci.
4: Ik dacht, dat moet ik toch doen, hè?
5: Ja, het is heel lief. Het is prachtig gemaakt en we gaan je een mooi plaatje geven.
4: Ja, dat is prima. En ik Katrien, is die ook nog? Dan doet die ook maar mooi de groetjes.
5: Ja, is heel mooi.
4: Ja, goed zo. En de groet aan Eva.
5: Dank u.
0: Oké, wij gaan de plaat draaien van Chris zo dadelijk. Maar als ik van Muski geen nummertje vind, dan ga ik dat zeker in de volgende afleveringen van mijn programma draaien. Maar ik ben ontzettend blij, dus Muski vriend, ik hoop tot heel snel en tot ziens. En wij, mama, gaan dit even afronden, want onze tijd dringt echt. Want wij moeten nog afscheid nemen en nog een plaatje draaien.
4: Is prima.
0: Bedankt voor het telefoontje. Tot straks.
4: Tot straks. Doei doei.
0: Ik zie de zon.

0: Stephen Stills Könige Mesingen.
1: Ja, la, la, la. Mag hij ook, hè? Ja, voilà. La, la, la, la wordt veel gebruikt. Je ziet het, de makker. Goed zo. Eerst en vooral wil ik iedereen, alle mensen bedanken voor hun telefoontje. Het was echt super tof. Ik vond het fijn om de live uitzending nog een keer te doen van de muziekdoos. En ik wens iedereen nog een super mooie en fijne avond toe. Ik bedank ook Erik om met mij tot hier te komen. En uiteraard ook onze goede vriend, collega, namelijk mijn vriend Jeremy Cazalet. Bedankt om voor mij de techniek te doen, vriend. En ik heb voor jou als afsluiter van de muziekdoos een leuk nummer uitgekozen. De nieuwe van Bart Peters.
0: Dank u wel.
1: Ik zou zeggen, laat die maar komen. We gaan ervan genieten. En ik wens iedereen nog een hele fijne avond. En heel graag tot een volgende muziekdoos. Ja.

0: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: De LVT-platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
2: Bob Sinclair, wiens echte naam Christophe Le Friant is, is een van de meest invloedrijke DJ's en producers van de Franse house scene. Hij brak in 2000 door met zijn hit I Feel For You en heeft sindsdien een enorme impact gemaakt op de elektronische muziekwereld. Wist je trouwens dat hij ook verantwoordelijk was voor de soundtrack van de populaire film Absolutely Fabulous? Met zijn funky geluid en creatieve remixstijl heeft hij de manier waarop we dancemuziek vandaag beleven echt veranderd.

Sleeping Back van Grupo Sportivo kwam eigenlijk voort uit een moment van pure inspiratie tijdens een tournee. Terwijl de Nederlandse band in een hotelkamer zat te brainstormen over alledaagse situaties die dat herkenbare humoristische randje nodig hadden, ontstond Del Cachi een nummer vol ironie, perfect voor hun kenmerkende stijl. Het blijkt dat de bandleden zelf ook vaak vakantiegangers zijn en de charme van een slapende tas wel konden waarderen. Grupo Sportivo is nog altijd actief in de muziekwereld. Hier zijn ze dus met Sleeping Bag.

De Timex Social Club, onlangs ook nog in het programma, was niet alleen een eenmalig wonder. Ze waren een van de pioniers binnen de New Jack Swing-beweging. Dit genre combineerde elementen van hip-hop en R&B, wat later invloed had op veel artiesten in de jaren 90. Hun debuutsingle Rumors stond ook op nummer 1 in de R&B-hitlijsten en vestigde hun naam in de muziekindustrie. Hoewel ze slechts een korte levensduur hadden, blijft hun muzikale nalatenschap voortleven. Timex Social Club en Rumors.

Eerst nog even kijken wat er zoal aan belangrijke feiten in week 37 gebeurd is in de muziekindustrie. Met een vroege R&B fusie, zoals Rocket 88 in 1951, ontstond een nieuw geluid dat in 1954 door Elvis Presley mainstream wordt. Dit luidt meteen het tijdperk in van tienercultuur en de moderne popindustrie. In 1964 was er dan de invasie van de Britse muziek in de wereldpopcultuur. Bands uit het Verenigd Koninkrijk veroverden de VS en Europa. De popmuziek werd voor het eerst een wereldwijde cultuurkracht met blijvende invloed op rock, mode en jeugdcultuur. En met clubs, danscultuur en elektronische ritmes wordt disco een massafenomeen. Het vormt de basis voor latere dancegenres zoals house en techno. En dan zitten we in de periode van 1977 tot en met 1979. Hip-hop groeide uit de Bronx tot een wereldwijd genre dat muziek, mode en taal beïnvloedde. Het werd een van de belangrijkste stedelijke identiteiten van de 20e eeuw. Het situeerde zich tussen 1980 en 1990. Techno, house en later EDM ontstond uit elektronische experimenten en clubcultuur. Ze vormen de basis voor de digitale sound van de 21e eeuw. En streamingdiensten maken muziek wereldwijd direct toegankelijk. Dat was sinds 2010 het geval. Het veranderde consumptie, hitlijsten, productie en zelfs de lengte van nummers. Popmuziek wordt een algoritmisch gestuurd landschap. Dat waren de meest markante feiten in de muziekgeschiedenis in week 37. Straks in het tweede deel hebben we het weer over de filmmuziek. Wat zeg ik? Over de filmmuziek.

Got to Have Your Love is een opzwepend nummer dat draait om verlangen en de kracht van liefde. De tekst praat over de onmiskenbare drang naar een geliefde en het gevoel dat ze je compleet maakt. Dit nummer brengt een mix van emotie en energie. Je kunt er bijna niet stil bij blijven staan. Met zijn aanstekelijke refrein en pulsende ritme brengt dat nummer iedereen aan het dansen. Ideaal voor elke party. Een tip dus voor jouw party? Heel simpel. Mantronix en Got to Have Your Love.

0: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
1: Wist je dat het nummer All Over the World een van de meest herkenbare nummers van de Electric Light Orchestra is? Het nummer werd opgenomen tijdens de levendige jaren 80 en de band zou het vaak spelen tijdens hun explosieve liveshows van licht en geluid. Een leuk weetje, het nummer is ook een echte oorworm dankzij de catchy melodieën en de strakke strijkersarrangementen, die een kenmerk zijn van hun sound. Dit nummer doet het nog steeds geweldig op feesten en feestjes. En dat is geen verrassing. Little Talks neemt je mee in een verhaal dat zowel aangrijpend als hoopvol is. De tekst gaat over de strijd met verlies en de gesprekken die we met onze overleden geliefde blijven voeren. Er is een sterke thematiek van zowel herinnering als waarom we verder moeten gaan. Hier zijn die Of Monsters and Men.

0: De 740 Boys maakten in de jaren 90 furoren met hun unieke mix van Eurodance en R&B. Maar wat minder bekend is, is dat ze deelnamen aan de razend populaire Nederlandse dancecultuur van die tijd. Hun debuutalbum was een enorme hit en heeft een blijvende impact gehad op de muziekscene in Nederland. De groep bestond oorspronkelijk uit drie leden, die stuk voor stuk echte partybeesten waren. En samen hebben ze een aantal van de meest iconische dances van dat decennium geproduceerd. Een van die voorbeelden is de Shimmy Shake.
1: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.

Wist je dat de Shoop Shoop Song oorspronkelijk een nummer was van de Amerikaanse zangeres Betty Everett uit 1964? Wel, Cher die bracht de song uit in 1990. En het werd meteen een zomerhit. Tijdens de opname stond Cher helemaal in voor de vibe van het nummer. Ze vertelde ooit dat ze het lied zo leuk vond dat ze het allemaal in één take wilde doen. En dat is haar dan ook gelukt. Het resultaat dat was een catchy hit die niemand stil laat zitten en perfect is voor elk feest. De Shoop Shoop Song, bij monden van Cher.

Fools Together gaat over de onafgebroken zoektocht naar liefde en verbinding, ook al loopt niet alles zoals gepland. De tekst verkent het thema van kwetsbaarheid en de hoop dat zelfs in moeilijke tijden er altijd ruimte is voor samen zijn. Maggie's krachtige emotionele zang laat ons voelen dat we allemaal, zelfs als dwazen, behoefte hebben aan iemand om ons heen. Het nummer herinnert ons eraan dat het leven met al zijn ups en downs zoveel mooier is als je het samen doet. En begrijp me niet verkeerd.

Jamiroquai werd opgericht in 1992 en staat bekend om hun unieke mix van funk, jazz en elektronische muziek. Ze zijn trouwens ook de pioniers van de acid jazz beweging. Met hun herkenbare geluid en de charismatische J.K. aan het roer wonnen ze talloze prijzen, waaronder een Grammy Award in 1998. Hun invloed op de muziekscene is enorm. Zelfs vandaag de dag zijn ze een inspiratie voor nieuwe artiesten die de grenzen van het genre willen verleggen. Jamiroquai en Deeper Underground.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT Platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

0: Wist je dat de Hothouse Flowers hun carrière begonnen zijn in de straten van Dublin? Het verhaal gaat dat ze vaak hun muziek speelden voor voorbijgangers, wat een paar keer leidde tot spontane straatfeesten. Don't Go kwam tot leven tijdens een van die energieke sessies, waar improvisatie en passie de sfeer bepaalden. Hun mix van rock, soul en traditionele Ierse klanken trok snel de aandacht van het grote publiek. De band heeft zelfs in 1991 opgetreden op het beroemde Glastonbury Festival, wat hun populariteit alleen maar ten goede kwam. Boom, boom, boom. Dat is een knallend feestnummer vol energie en dansbare ritmes. De tekst draait om de vrijheid, het plezier en de onmiskenbare aantrekkingskracht van de nacht. De Out Here Brothers nodigen je uit om los te gaan en te genieten van het leven. Met een duidelijke boodschap: laat je zorgen achter je en dans. Het nummer is een perfecte mix van catchy hooks en aanstekelijke beats, waardoor het een tijdloze klassieker blijft op elke dansvloer.
1: Notice is the Out Here Brothers. Back in the room. Ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

De single Walk On By werd oorspronkelijk geschreven door het legendarische duo Burt Bacharach en Hal David. Die samenwerking die leidde tot een onweerstaanbaar nummer dat Dionne Warwick in 1964 een poptop deed veroveren. Het verhaal gaat dat Warwick de opname in slechts één take deed, wat de chemie tussen haar en de songwriters benadrukte. De combinatie van haar krachtige stem en de melancholische melodie resulteerde in een timeless classic die nog steeds wordt gekoesterd. Nu ook bij jouw favoriete radio en in de LVT-platenkast.

Don't Tell Me is een krachtig nummer dat draait om zelfbewustzijn en onafhankelijkheid. Madonna zingt het nummer over het afwijzen van andermans meningen en verwachtingen terwijl ze trouw blijft aan haar eigen gevoelens en verlangens. De tekst weerspiegelt de strijd tussen de druk van de samenleving en de zoektocht naar persoonlijke vrijheid. Met ritmische beats en catchy melodieën moedigt ze luisteraars aan om hun eigen weg te volgen en niet te luisteren naar de twijfelaars. Het is een anthem voor iedereen die de kracht van eigen keuzes omarmt.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: De LVT-platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

Welkom in het tweede deel van de LVT-platenkast voor deze week bij jouw favoriete radio. Willie Nelson, de legendarische countryzanger en songwriter, heeft een indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Hij werd geboren in 1933 in Abbott, Texas en begon zijn muzikale avontuur als songwriter in de jaren 50. Maar het was in 1975 met de release van het album Red-Headed Stranger dat hij de countrymuziek revolutioneerde. Hij heeft talloze prijzen en onderscheidingen gewonnen, waaronder een Grammy Award voor Always On My Mind in 1983, waarmee hij zijn status als icoon in de muziekwereld bevestigde. De groep Click, opgericht in de jaren 70, was een van de eerste groepen die de geluiden van de jaren 80 pop en R&B perfect samenbracht. Ze werden ontdekt door de legendarische producer Clarence Avant, die hen hielp om door te breken met hun debuutalbum. Dankzij hun unieke stijl en catchy nummers zoals Stop Dogging Me Around veroverden ze niet alleen de hitlijsten, maar ook de harten van fans wereldwijd. Hun bijdrage aan de muziek zal altijd herinnerd worden.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
2: En dan zijn we weer klaar voor een overzicht van de markantste feiten in week 37 in de filmgeschiedenis. Met de jazzzinger introduceerde Warner Brothers de eerste commercieel succesvolle film die gesynchroniseerd werd met geluid. Wat een abrupt einde maakte aan het tijdperk van de stille film. Of de stomme film, zoals men soms wel eens zegt. De drie-strip Technicolor techniek maakte zijn opwachting in de jaren 30. En verzadigde de kleuren zoveel mogelijk. Films zoals The Wizard of Oz, zoals we al gezegd hebben, tonen het enorme visuele potentieel van kleurfilm. En door de hoge kosten van geluidsconversie krijgen grote studio's de macht. Ze standaardiseerden genres, productieschema's en

De wereld van DVD, Blu-ray en uiteindelijk streaming. En daar zijn we ondertussen op toegekomen, bij het begin van de 21ste eeuw. De overgang van bioscoop en fysieke dragers naar on-demand streaming geeft de kijker volledige controle. Kijken wanneer je wil, pauzeren, overal beschikbaar. Het collectieve bioscoopmoment maakt deels plaats voor de individuele beleving.

Wist je dat Better Best Forgotten de derde single van Steps was? Wel, het nummer werd in 1999 uitgebracht en had een bijzondere promotietour. De band zorgde ervoor dat ze in verschillende landen optraden, waarbij ze zelfs een paar keer in een besloten club in Londen verschenen. De energie van het publiek was elektrisch.

Teardrops van Womack & Womack gaat over de pijn van verloren liefde en de emoties die daarmee gepaard gaan. De krachtige tekst verwoordt de worsteling van een relatie die uit elkaar valt, terwijl de aanstekelijke melodie je toch meeneemt op een rit van herkenning en melancholie. Het nummer raakt aan thema's van verdriet en verlangen, maar met een catchy beat die je niet meer uit je hoofd krijgt. Een combinatie die je laat dansen en tegelijkertijd nadenken. Hier is Teardrops van Womack & Womack.

0: favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Vanaf september start er een nieuw programmaonderdeel in de LVT platenkast. De Cover Story. Wij besteden daarin aandacht aan het originele nummer dat ooit is uitgebracht en vertellen over het ontstaan ervan. Bijkomend krijg je ook de cover of covers voorgeschoteld die nadien gemaakt zijn. Maar het kan ook anders. Je krijgt een originele hit te horen, maar we blikken terug naar hoe dat nummer in eerste instantie weer klonk. Beleef het vanaf september in de LVT platenkast enkel en alleen bij jouw favoriete radioomroep.
2: We zijn toegekomen aan de Cover Story voor week 37. En wat centraal staat is het nummer It's My Life. Uitgevoerd door twee artiesten die er beide flink aan verdiend hebben. No Doubt werd opgericht in 1986 in Anaheim, California. En maakte in de jaren 90 furore met hun mix van ska, punk en pop. Wist je dat het album Tragic Kingdom uit 1995 hen op de wereldkaart gezet heeft en dat de band ook een Grammy Award nominatie in de wacht sleepte? Het was een periode van grote creativiteit en succes. Met hits als Don't Speak veroverden ze niet alleen de top 10, maar ook ons hart. Hun muzikale stijl en de sterke podiumaanwezigheid van Gwen zijn nog steeds van invloed op veel artiesten van vandaag.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The cover story.
2: En de groep Talk Talk was eerst met het uitbrengen van de single It's My Life. De groep werd opgericht in 1981 in Londen en was aanvankelijk vooral bekend om hun synthpopgeluid in de jaren 80. Maar de band, en vooral Mark Hollis, de voorzanger, heeft de muziekwereld versteld doen staan door hun evolutie naar een meer experimentele en emotionele stijl. Hun album Spirit of Eden, dat uitkwam in 1988, wordt vaak genoemd als een van de meest invloedrijke albums in de muziekgeschiedenis. Met deze draai droegen ze bij aan de ontwikkeling van genres zoals post-rock en art-pop, waarmee ze een blijvende impact hebben gehad op de muziek die volgde.

2468 Motorway van de Tom Robinson Band is een vrolijke en dynamische ode aan de vrijheid van het autorijden. De tekst vertelt het verhaal van een jonge man die ervoor kiest om de stad te verlaten en op avontuur te gaan, de weg op. Het nummer vangt die ongedwongen geest van de jaren 70, waarin je alles kon bereiken door maar met de motor te starten en de horizon tegemoet te rijden. Met zijn catchy refrein en opzwepende ritme nodigt het je uit om mee te zingen en je eigen weg te vinden. Hier is de Tom Robinson Band.

Lakeside is niet zomaar een funkband. In feite werd de groep opgericht in 1970 in Dayton, Ohio, en heeft sindsdien bijgedragen aan de evolutie van het genre. Een bijzonder feit is dat ze niet alleen beroemd worden, of werden liever, door hun succesvolle hits, maar ook door hun vernieuwende combinatie van verschillende muziekstijlen, waaronder rock en soul. Daarnaast waren ze een van de pioniers die de vocoder populariseerde binnen de funk, wat leidde tot een uniek geluid dat hen van andere bands onderscheidde. Met meer dan 4 decennia aan muziekgeschiedenis zijn ze nog steeds een belangrijk onderdeel van de funk legacy.

0: Als mijn geheugen me niet in de steek laat, dan werd de single My Way geschreven door onder meer Polanka en Claude François. En eigenlijk is het dus een beetje een Franse chanson. Maar dat Herman Brood en His Wild Romance een eigen rauwe rockversie hebben gemaakt die helemaal in lijn was met zijn flamboyante stijl, zullen de meesten misschien niet weten. Tijdens de opname was de sfeer zo energiek en spontaan dat de bandleden ook gewoon hun emoties de vrije loop lieten. Brood, bekend om zijn rebelse leven, gaf de tekst een persoonlijke twist, waardoor het nog authentieker aanvoelde. Het was het moment waarop zijn creativiteit de overhand nam en het nummer werd al snel een anthem van vrijheid en zelfreflectie. Hier is Herman himself.
1: And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've loved a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few. But then again, few to mention. I did what I had to do and saw it through.

0: van Turnhout maakt met u een reis door verschillende muziekdecennia.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

Radioactive gaat over het overwinnen van obstakels en het omarmen van verandering. De hit van Kings of Leon is gevuld met krachtige beelden van het nieuwe begin. Alsof je weer tot leven komt in een wereld die je verstoord heeft. Het gevoel van strijd en hoop komt samen in een mantra die je echt aanzet om buiten je comfortzone te treden. Het nummer vangt de geest van een generatie die zich probeert te verhouden tot alle chaos om hen heen. De Talking Heads werden opgericht in 1975 en behoren tot de pioniers van de new wave en punkmuziek. Ze waren een van de eerste bands die een breed scala aan genres zoals punk, funk en wereldmuziek combineerden in hun geluid. Hun debuutalbum Talking Heads 77 had een grote impact en wordt vaak beschouwd als een van de beste albums aller tijden. Bovendien waren ze een van de eerste groepen die muziekvideo's serieus begonnen te gebruiken als een kunstvorm, wat hen een blijvende invloed gaf op de muziekindustrie.

Wist je dat Jovanotti, de energieke Italiaanse popartiest, tijdens het schrijven van L'Ombelico del Mondo geïnspireerd werd door een spontane roadtrip door Italië? Terwijl hij met zijn vrienden door pittoreske dorpjes toerde, kwam hij op het idee om een nummer te schrijven dat de schoonheid van de wereld en de verbinding tussen mensen viert. Het grappige is dat de titel letterlijk de navel van de wereld betekent, wat zijn positieve kijk op het leven eigenlijk perfect vangt. Het nummer is een favoriete meezinger en heeft zelfs een stempel gedrukt op tal van festivals.

En alweer zijn we toegekomen aan het einde van deze aflevering van de LVT Plaatkast. Nieuwe afspraak volgende week. Als u geïnteresseerd bent in muziekgeschiedenis, filmgeschiedenis, dan bent u hier aan het juiste adres. Dan weten wij elke week u weer te verrassen met interessante platen en uitvoerders. Wat mij betreft, veel plezier met de collega's. Graag tot volgende week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Dit is je mooie Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Ja.

0: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.
1: Yo, my name is Dr. Alban.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.